Kijk voor van. Goed zo, jong. Wie wijs, we hebben een antwoord. Dat is goed.